had kunnen zijn. Ik werd een brul. Ik sla de held dood die ik kan zijn. Ik sla hem tot haat. Ik sla mij.